0: En daar was gewees Irene Louise van Wyk en Early Bee, Sabiri Boom Boom. So lekker nie weene daar so van hulle wat ek vanoggend per abuis toevallig raak geloop het. Ek sal nie eerder sê per abuis nie, per toeval eerder. Per toeval het ek daar in raak geloop daar. As ek sê, een nie weene van hulle. Biri Boom Boom, dis so een hart maak, as hy dan nou die speciale iemand raak sien. Maar ons is terug hier op 90.6 in jou Saturday Morning Swap Shop.
1: This swap shop is brought to you by Balta Angle Sand and Stone.

0: naweek my nou. En nou was gewees Gerard Steyn en Lofi, naweek my nou. Voordat ook ene wat ek ingeglip het, daar was weer in Moon, een thema gewees daar so, Mike Oldfield, en dit is gewees Moon Shadow, of Moonlight Shadow, dan eerder, ja, Mike Oldfield, the multi-instrumentalist, ja, nee, as ek sê, ek kon nogal bykie muziek gemaakt het daar so, Moonlight Shadow van die jaar 83. Nou, dit is net so raps na kwart oor 8, kom ons vat een vinnige advertentiebreek, dat ons kom by jou boodskappe, op jou Saturday Morning Swap Shop. Dan die Linda van Dijk, sy sê ook hier so, gaan het goed, dan die weet mos, het gaan altyd goed. Sy sê, het lyk na een prachtige dag, dit lyk inderdaad so, ek moet sê, een lekker sonskyn saterdag wat vir ons voorlees. Sy sê, lekker dag en mooi bly, baie dankie dan die selfde daai kant ook. Maar nou eers advertenties en dan jou Saturday Morning Swap Shop die tweede helfte.
1: Val Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust and much more at Val Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: When it comes to quality and convenience, Q for Fuel stands out. Located at Crossroads Center, 3 Gulf Road, Peacehaven, we offer premium petrol and diesel. Q for Store, a well-stocked convenience center for all your essentials. And Q for Liquor, for all your favorite beverages. Plus, with our loyalty card, earn from 10 cents back per liter to use on fuel, snacks, or drinks. Q for Fuel, your trusted destination for everything you need on the road, with no waiting in line.
3: Get low sulfur 50 ppm diesel for R27.99 per litre, only at Q4 Fuel,

0: It is Clemmy Fisher with Love Changes Everything right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. I love that song. It's such a classic. It's just such a classic. En ek voel dit pas die Saterdag vibe over die Saterdag. Jy is ingeskakel op Super Saturday. Heerlijke, heerlijke muziek nog vir jou pad. En hier die uur. En dan in die volgende uur, net na 10, is dit name, diere, dorpe, waar ek vir jou letter gaan gee. Ek wil graag name, diere, dorp by jou hee. Ek het soort van een letter, ek het ook soort van nie letter nie. As jy een het wat jy nou wil voorstel, kan jy om vir my voorstel, ons speel ons om volgend. Anders gaan ons met die een wat ek hier op een stukkie papier het, wat ek gaan gebruik. So jy kan een letter vir my voorstel op 062-344-5545. That is coming up and then awesome, awesome music still heading your way. Dan jy kan 'n heerlike bees of hoender kombinasie kom geniet by Vetkoek Deli. Kry 2 bees of hoender burgers met skyfies vir R120. Besoek Vetkoek Deli in Mtata Straat, Checker Sentrum of skakel hulle op 016-423-7383 vir aflewering.
1: Here at Builders Express in River Square, Three Rivers Vereniging, we understand how important it is for you to maintain your home. Whether you are maintaining your home, giving it a fresh coat of paint, or looking at renovating or expanding, you must come and visit us for all your building, painting, and DIY needs. Upgrade your kitchen, tile your bathroom, or looking for a certain power tool, come and visit us. We will save you money to live better. Get to Builders Express, River Square, Three Rivers, and get it done.

0: is Queen. We will rock you right here, 90.6 FM stereo, where you feel at home. Dis Super Saturday en dit was name diere dorpe. Ek het vir jou die letter B gegee vandag, die tweede letter in die alfabet. Ek het vir gesê, kom ons kyk hoe kreatief kan jy raak, and you came to the party. You did not come to disappoint. Kom ons kyk. Ek het die ening gekry. Wat sê? Bradley, Botus, Bobbe Jaan, Bobby van Jaarsveld en Bloemfontein. Well done. Dan het ek een ingekry van Dania, wat sê Bonnie, Bronkhorst, Bobbe Jaan, Bloemfontein, Baby Makes a Blue Jeans Talk. Well done. Johan sê so Bianca, Boomslang, ons nog geen Boomslang gehad nie, Brandfort, ook nog nie Brandfort gehad nie, en Born in the USA. Oh, well done, that was a good one. Jening gekryf, sê Morris Arjain, dit is Belinda, dan Bredasdorp, nog geen Bredasdorp gehad nie, Blesbok, en Beautiful Noise, en Sanger Beyonce, well done, ek waardeer, dat was net so goed. Marianne sê so, Benny Bok, Barberton, ons het ook nog nie Barberton gehad nie, ok, en ek nogal gedink die dorpe gaan wees, waar vastgehaak word, toe nou nie. Anandi sê, Bianca, Besidenhout, Bobbe Jaan, Bethlehem, ons nog geen Bethlehem gehad nie, Boesmanland vir die liekie, Billy Ray Cyrus vir die sanger en Boyzone vir die groep. Well done. Ening gekry van Linda, wat sê Bronwyn, ons het nog geen Bronwyn gehad nie, daar is nou kreatief, a Blazebok, ook nog geen Blazebok gehad nie, Brits en Barracuda. Okay, well done, Linda. Nog ening gekry van Karel af, hy sê Barber, Barberton, Barry, en dan Boston vir die band. Well done, okay. Dan het ek ening gekry van Lucas af, wat sê Bertie, a Beaver, ons het nog nie a Beaver gehad nie, Brighton en the Bengals. Love it, en dan een laatste ding gekry. Hierso van Bianca, wat sê, hi, SJ Bredasdorp, Brit vir a fan, Bobbe Jaan, Bradley vir a naam, Baby Makes a Blue Jeans Talk, en Boyzone. Well done, Bianca. Bye, dankie. Vir amal wat name diere dorpe saam met my gespeel het, jy kan rarig vir jouself a klop op die skouer gee. You really, really came to the party. Dit was vreselik kreatief. Ek en jy speel weer. Volgende week sal draag name diere dorpe tussen 10 en 11 hier op Super Saturday. As jy een lekker liekie het wat jy wil voorstel, of nie liekie nie letter wat jy wil voorstel vir name diere dorpe, kan jy vir my voorstel en dan speel ons in volgende saldrag en kyk ons hoe kreatief mens met jou letter kan raak. Ek gaan vir jou paar liekie speel wat met B begin, een paar kunstenaars wat met B begin en een muziekgroep wat met B begin.
1: Protect your assets with light steel roof trusses and roof sheeting from NJR Steel Vereniging. Our roofs are measured on site and custom manufactured for your building. NJR Steel Vereniging also manufactures flashings and supplies all roof accessories for your projects. NJR Steel Vereniging's Chromadec roof sheeting carries a 10-year warranty to conserve the value of your property for the future. For a roof as robust and durable as our name, contact our friendly sales staff or see NJR Steel.
2: Insurance. You think you're covered, but do you have assurance that you are? If foresight is what you pay for with hindsight, why can't you have insight instead? Tailored solutions and unbiased advice powered by industry-leading technology. We call it the power of big picture thinking, and it's what our expert insurer advisors use to understand your unique risks and needs. Get assurance today.
3: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Bunnabel Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.

Jy daar is nie genoeg in sens, het is sheer en Dove l'amour. Kylie Minogue was ook daar gewees met The Locomotion. Goeiemiddag Valdriek, lekker om saam te keer op hierdie saterdagmiddag. Ja, dit is Afternoon Delight, moedelijk gemaakt door Knockout Pub and Grill. Jullie keer saam met Jimmy, tot en met 3 uur toe vanmiddag in vir Daryl Grant, wat bykie ander bedrijvighede het hierdie naweek, wat hy natuurlijk moet mee betrokke raak. Ja, en daar sy, so ons is in mekaar sy geselskap vir die volgende 3 ure, lekker om saam te keer. En onthou, ja, wat jullie ook al doen, geniet het daar buiten, maar wees net veilig asseblief, en as al enig iets is op die pad is waarvan ons moet weet, ek praat nou van verkeer probleme, die klas van geite, asseblief, stuur het vir my deur 062-344-5545 062-344-5545 Right, we got the original up against the cover version, that's at, well, just after 12:30 this afternoon, we're gonna be asking you to pick which one is the better one. Is it gonna be the cover version, is it gonna be the original, you're gonna decide, and you're going to send your answers to me and tell me which one it is. Interesting one today, so you do not want to miss it. It's on the other side of 12:30. We'll be checking out the cover up against the original. Maar ja, daar sy, heel wat sport aan die gang vandag. Natuurlijk die Bokka teen die All Blacks ook. Ja, dis nou jammer dat ou Andre Pollard nou natuurlijk moes onttrek as gevolg van 'n besering. En nou is Sasha FM. Sasha Feinberg en Gomazulu is nou weer in hy nummer 10 posisie. Hoopelik hierdie keer doen hy bietjie meer as wat hy laas gedoen, want laas keer het hy absoluut niks gedoen nie. Hy het baie fout gedoen, maar niks goeds nie. Ongelukkig, maar nou ja, dan kan ek praat van 14 spelers. Vir my die enigste een was, Colby was een gewees, maar toe is hy beseer, toe is hy af. Hy het daarom heel wat gedoen laas week, en natuurlik ook ons nummer 8 het net so lekker hard gewerk, en hy was fenomenaal goed gewees. Maar nee, ja, daar is hy, kom ons kyk nou maar wat lee en wacht vanmiddag, nee, ons sal maar kyk hoe loop die dinge met die rugby vanmiddag. Maar daar is hy, goed, ons gaan gauw weer terug na die muziek toe. It's time for Calum Scott, here he is, with a Sam Feld remix of a song called

0: And there we go. That's the Offspring and Pretty Fly for a White Guy. Ronan Keating, When You Say Nothing At All, we had before that. Kom ons gaan kyk 'n bietjie wat aangaan hier so in en om die valdriehoek.
1: The What's Happening is brought to you by KrailSP.co.
0: Nou ja, jong mense aand. Ja, dis wat hulle dit noem. Die jong mense aand. Dis nou Sondag die 30ste Augustus vanaf 5:00 by die Dio Credo Familiekerk. 20 President Steynstraat, EC1 in Vanabou Park. Alle jong mense van 13 tot 35 jaar is hartelijk welkom. Kom versterk jou geloof, bou nieuwe verhoudings en beleef een speciale aand saam met ons. Toegang is heeltemal gratis. Bring jou vriende saam en kom wees deel van die Dio Credo familie. Vir enige navraag kan jy vir pastoor Gerard of Gerard in die hande kry. Gerard se nommer, kom ons sê maar Gerard, ek hoop is maar Gerard. 082-446-5303.
2: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided?

0: In RC 99.6, there's Taryn Lamb in Longport, Nardium on the yard. RC, there's over the... Afternoon Delight, summoned by Jimmy and for Daryl Grant vandaag. In, dit is natuurlijk alles moeilijk gemaakt. Die knockout pub and grill. Zaterdagmiddag van 12 tot 3. Lekker om samen jullie te keien op hierdie zaterdag. Is een heerlijke dag. Lekker warm. Ideale braai weer hierdie. Ek moet vir julle sê, ideale braai weer hierdie. En ek is seker die vuur gaan brand vandag. Vooral net so voor die rugby of misschien na die rugby. So wat gaan het wees? Gaan het een feestviering wees of gaan dit... of gaan het nie een wees nie? Ons wil kyk wat gebeur vandag met die rugby, of hulle gaan terugkom na gisterse, of laasweek eintlik se teleurstellende, absolute teleurstellende wedstryd wat hulle gehad het teen die All Blacks. Ons wil maar kyk hoe loop die dinge. Nou maar toe, daar is hy. Net na die breek het ons nog muziek van Nickelback en Rod Stewart.
1: At Celebi Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebi Bearings only have one message for you.
2: You can't touch this.
1: Bearings and seals.
2: You can't touch this.
1: Agriculture.

0: Goeiemorgen, Darren met Oorwurm, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, elke saterdagavond tussen 6 en 9, saam met my Arno. Nou gaan ons aan met die lekkerste in Afrikaanse muziek. Wanneer laatst het jy hierheen gehoor? Karen Zoet met Afrikaners is plezierig uit die jaar 2002 en dan Kurt Darren met sy splinternieuwe een, Lang Arm en Liefde. Onthou om 7 uur speel ons die jou 3 in een rij, wat ek vir jou 3 liedjes van diezelfde kunstenaar speel en jy sê vir my wat is die kunstenaars naam en wat is die 3 liedjes se name.
1: Waar jy thuis voel.
2: Ek is een stout gooi om in die son dat hy rechts op telde vat.
3: 98.6 FM.

0: Brandon Miles, DNA, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, elke saterdagavond tussen 6 en 9, saam met Marno. Nou, na die advertenties is het tyd vir so'n bietjie Vrystaat Heavy Metal, ons boeremusiek met die Vatvas Dansorkest met 5 ster en die Venderkies met lente vrolijkheid. Nou, om 8 uur is het tyd vir jou Baanbrekers top 3, ons wil het nie mis nie. Wat gaan gebeur? Wie het waan toe geskuif? Bly ingeskakel.
1: Bly ingeskakel vir Baanbrekers net hierna.
2: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Val Toyota Vereniging.
3: Since 1978, Val Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Val Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Val Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Val Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
1: Baanbrekers op 90.6 FM Stereo, elke saterdag aand tussen 6 en 9.

0: Juanita Duplessis met Mengel Moes Gardus, die remix, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, elke saterdag aand tussen 6 en 9, saam met maar nou net voor om Irene Louise van Wyk met Sal Jy, Wil Jy. Nou, na die advertenties is dit tyd vir jou Baanbrekers top 3, bly ingeskakel net daarvoor, jy wil dit nie misloop nie.
1: Baanbrekers is terug na hier.
2: As the workplace evolves, flexibility and smart IT are key. At Konica Minolta Vol, we simplify your business with state-of-the-art office automation and printing solutions, including the latest iRange printers. For 45 years, Konica Minolta Vol delivered reliable, mono and color multifunctional machines for businesses big and small. We offer expert consultancy, secure infrastructure setup, managed services, on-site installation, full training and top-notch after-sales support. Visit us at Coliseum Center, Delia Street, Funnabel Park, or call 016-982-1026. Konica Minolta Vol, empowering your office, one page at a time.
1: Baanbrekers op 90.6 FM Stereo, elke saterdag aand tussen 6 en 9.
0: En ons is terug met Baanbrekers, net hier op 90.6 FM Stereo, elke saterdag aand tussen 6 en 9, saam met maar nou. Nou is het tyd vir jou Baanbrekers top 3, ons kyk wat het laas week gebeur. In die derde plek was Kurt Darren met Lang Arm en Liefde. In die tweede plek, Azurio SA, saam met Jakkels Vibe, Soen My in die Donker, en jou nommer 1, Liani My met A Chilpil. Nou, Kurt Darren het Gelang Arm en Geliefde, en hy is van die Baanbrekers top 3 af. Ons het 'n splinter nuwe inskrywing op nommer 3 vanaand, Liesel Pieters met jou weer eerste soen.
1: Nommer 3.